0: Ja, hallo, kan ik snakken?
1: Ja, goed, die onder Wetzel Werkland ringen.
0: Ja.
1: Ik doe de 24 oktober.
0: Dat is correct, hè?
1: Ja,
0: hadden. Maar een goed dag. Ett annat ord för krypdyr.